0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gas in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwis uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur. Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou er meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde, en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het, bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische

troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van

de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwens uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis, dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
3: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen, en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
2: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Ewes voelt zich vereerd.
4: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
2: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB.

0: het zuiden van het land is de ochtendspits ook inmiddels in volle gang met bijna 70 kilometer file. De meeste vertraging daar op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Veghel en Waardenburg 20 minuten op onthoud. En datzelfde geldt voor de A16, bij daar richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 11 kilometer file met zoals gezegd ook daar 20 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veessalsveen geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veessalsveen.
3: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
4: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beachevent.veldhoven.nl.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. 4 maanden na de start van de bouw is inmiddels het hoogste punt bereikt van een van de nieuwe woongebouwen bij het voormalig hoofdkantoor van Philips aan de Postdijk in Eindhoven. In totaal komen hier 5 houten woongebouwen te staan. Samen bieden de panden plek aan 200 sociale huurappartementen. Uiteindelijk wordt het hele gebied rondom het voormalig Philips kantoor herontwikkeld met nieuwe woningen en veel groen. Combinatie Nune wil opheldering over mogelijke foutieve afvalstortregistraties in ondergrondse containers. Inwoners melden dat er veel meer stortingen op hun aanslag staan dan dat zij daadwerkelijk hebben gedaan, soms tot 10 per dag. De signalen komen uit meerdere wijken. De partij vraagt het college of er contact is met BSOB, hoeveel aanslagen mogelijk fout zijn en of inwoners actief worden geïnformeerd. Het college zegt meer tijd nodig te hebben en komt rond 9 juni met antwoorden. Een automobilist heeft gisteren een flinke ravage veroorzaakt in een woonwijk in Nuenen. De bestuurder zou onwel zijn geworden en reed vervolgens met de auto tegen meerdere wagens aan. 2 auto's liepen behoorlijk wat schade op. De bestuurder is nog met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Oud-voetballer Jan Renders is zaterdag op 88-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de voetbalclub Gemert, waar hij jarenlang aan het roer stond als hoofdtrainer van het eerste elftal. Renders werd met PSV kampioen in het seizoen 1962-1963. Ze pakte toen de titel tegen Ajax, waar op dat moment Johan Cruijff speelde. Na zijn profcarrière ging Renders aan de slag als trainer. PSV heeft deze transferperiode een belangrijk doel. Volgens directeur Marcel Brands gaat de club in ieder geval op zoek naar een vervanger voor de zwaar geblesseerde Jenny Schouten. Dat zei hij gisteren bij de uitreiking van de Eredivisie Awards. Schouten is geopereerd aan zijn knie en hij kan pas op zijn vroegst in het nieuwe jaar weer in actie komen. En bij diezelfde uitreiking van de Eredivisie Awards is PSV-speler Ismaël Saibari uitgeroepen tot speler van het jaar. Hij werd gekozen door de 18 aanvoerders van de Eredivisieclubs. Hoewel Saibari vindt dat hij vorig seizoen beter speelde, is hij toch erg blij mee. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De spits is in volle gang in het zuiden van het land. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2, de Mos richting Utrecht, tussen Veghel en Waardenburg, bijna 20 minuten oponthoud. De A16, Breda richting Rotterdam, voor Zevenbergse Hoek, 25 minuten oponthoud. De A58, Breda richting Tilburg, daar gebeurde een ongeluk bij Tilburg Centrum West. Hier is de linkerrijstrook dicht met vertraging een half uur. En de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel, bij Oosterhout ook een ongeluk. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook, want de weg is namelijk dicht. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB.
3: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
3: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
4: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
1: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: 'Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 8 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO Fonds Gemeente.
8: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
7: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Cote en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De ochtendspits verloopt in het zuiden van het land erg druk met bijna 250 kilometer file. De meeste oponthoud daar op de volgende wegen: de A2 Den Bosch richting Utrecht, voor Waardenburg bijna een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en de Moerdijkburg 20 minuten oponthoud. A27 Breda Gorkum, voor de brug bij Gorkum ook 20 minuten vertraging. En op de A59 Den Bosch richting Zonzeel, daar gebeurde een ongeluk bij Hoijpolder. De weg is weer vrij, maar de vertraging nog wel 10. En tot zover de ANWB.
0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.

0: Zonweerauto.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westerholtveen.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.

0: ritme van de Brainport.
1: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit.

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. 4 maanden na de start van de bouw is inmiddels het hoogste punt bereikt van een van de nieuwe woongebouwen bij het voormalig hoofdkantoor van Philips aan de Postdijk in Eindhoven. In totaal komen hier 5 houten woongebouwen te staan. Samen bieden de panden plek aan 200 sociale huurappartementen. Uiteindelijk wordt het hele gebied rondom het voormalig Philips-kantoor herontwikkeld met nieuwe woningen en veel groen. Combinatie Nune wil opheldering over mogelijke foutieve afvalstortregistraties in ondergrondse containers. Inwoners melden dat er veel meer stortingen op hun aanslag staan dan dat zij daadwerkelijk hebben gedaan, soms tot 10 per dag. De signalen komen uit meerdere wijken. De partij vraagt het college of er contact is met BSOB, hoeveel aanslagen mogelijk fout zijn en of inwoners actief worden geïnformeerd. Het college zegt meer tijd nodig te hebben en komt rond 9 juni met antwoorden. Een automobilist heeft gisteren een flinke ravage veroorzaakt in een woonwijk in Nuenen. De bestuurder zou onwel zijn geworden en reed vervolgens met de auto tegen meerdere wagens aan. 2 auto's liepen behoorlijk wat schade op. De bestuurder is nog met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Oud-voetballer Jan Renders is zaterdag op 88-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de voetbalclub Gemert, waar hij jarenlang aan het roer stond als hoofdtrainer van het eerste elftal. Renders werd met PSV kampioen in het seizoen 1962-1963. Ze pakte toen de titel tegen Ajax, waar op dat moment Johan Cruijff speelde. Na zijn profcarrière ging Renders aan de slag als trainer. PSV heeft deze transferperiode een belangrijk doel. Volgens directeur Marcel Brands gaat de club in ieder geval op zoek naar een vervanger voor de zwaar geblesseerde Jerdy Schouten. Dat zei hij gisteren bij de uitreiking van de Eredivisie Awards. Schouten is geopereerd aan zijn knie en hij kan pas op zijn vroegst in het nieuwe jaar weer in actie komen. En bij diezelfde uitreiking van de Eredivisie Awards is PSV-speler Ismaël Saibari uitgeroepen tot speler van het jaar. Hij werd gekozen door de 18 aanvoerders van de Eredivisieclubs. Hoewel Saibari vindt dat hij vorig seizoen beter speelde, is hij toch erg blij mee. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ruim 200 kilometer file, alleen al in het zuiden van het land. Dus we kunnen wel zeggen dat de eerste ochtendspits druk verloopt. De meeste oponthoud zien we daar onder andere op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, voor knooppunt Leenderheide bij de 20 minuten extra reistijd. A27 Breda-Gorinchem, voor de brug bij Gorinchem een 30 minuten vertraging. De A27 van Gorinchem naar Breda, voor Geert Weidenberg 20 minuten oponthoud. En wat nog opvalt is de A58 Berg op Zoom richting Vlissingen, voor Kruiningen 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport. We'll be right back.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 9 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
6: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
5: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
7: Een brug, een tunnel, nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
5: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33.

0: Morgen weer wat koeler, tot dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden nog altijd veel verkeer onderweg en is de spits nog in volle gang met bijna 200 kilometer file. De meeste vertraging daar op de A2 om te beginnen, Maastricht richting Eindhoven. Voor knooppunt Leenderheide bijna een half uur vertraging. De A27 bij daar richting Gorkum. Voor de brug bij Gorkum ook 20 minuten oponthoud. De A58 bij daar richting Werpen op Zoom. Bij Heerlen is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken dicht, vertraging een kwartier. En een ongeluk in België op de E19. Net over de grens is dat gebeurd. Er is wel een omleiding ingesteld. Vanaf de A16 van Rotterdam naar Breda, richting Antwerpen, kun je omrijden via Steenbergen en Bergen op Zoom over de A59 en de A4. En tot zover de ANWB.
2: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
3: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
5: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
4: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
5: Hoe plan ik een afspraak dan?
4: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
2: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.
3: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. 10 maanden na de start van de bouw is inmiddels het hoogste punt bereikt van een van de nieuwe woongebouwen bij het voormalig hoofdkantoor van Philips aan de Postdijk in Eindhoven. In totaal komen hier 5 houten woongebouwen te staan. Samen bieden de panden plek aan 200 sociale huurappartementen. Uiteindelijk wordt het hele gebied rondom het voormalig Philips-kantoor herontwikkeld met nieuwe woningen en veel groen. Combinatie Nune wil opheldering over mogelijke foutieve afvalstortregistraties in ondergrondse containers. Inwoners melden dat er veel meer stortingen op hun aanslag staan dan dat zij daadwerkelijk hebben gedaan, soms tot 10 per dag. De signalen komen uit meerdere wijken. De partij vraagt het college of er contact is met BSOB, hoeveel aanslagen mogelijk fout zijn en of inwoners actief worden geïnformeerd. Het college zegt meer tijd nodig te hebben en komt rond 9 juni met antwoorden. Een automobilist heeft gisteren een flinke ravage veroorzaakt in een woonwijk in Nuenen. De bestuurder zou onwel zijn geworden en reed vervolgens met de auto tegen meerdere wagens aan. 2 auto's liepen behoorlijk wat schade op. De bestuurder is nog met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Oud-voetballer Jan Renders is zaterdag op 88-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de voetbalclub Gemert, waar hij jarenlang aan het roer stond als hoofdtrainer van het eerste elftal. Renders werd met PSV kampioen in het seizoen 1962-1963. Ze pakte toen de titel tegen Ajax, waar op dat moment Johan Cruijff speelde. Na zijn profcarrière ging Renders aan de slag als trainer. PSV heeft deze transferperiode een belangrijk doel. Volgens directeur Marcel Brands gaat de club in ieder geval op zoek naar een vervanger voor de zwaar geblesseerde Jenny Schouten. Dat zei hij gisteren bij de uitreiking van de Eredivisie Awards. Schouten is geopereerd aan zijn knie en hij kan pas op zijn vroegst in het nieuwe jaar weer in actie komen. En bij diezelfde uitreiking van de Eredivisie Awards is PSV-speler Ismaël Saibari uitgeroepen tot speler van het jaar. Hij werd gekozen door de 18 aanvoerders van de Eredivisieclubs. Hoewel Saibari vindt dat hij vorig seizoen beter speelde, is hij toch erg blij mee. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste dagelijkse files in het zuiden van het land worden korter, maar op een aantal plekken nog veel vertraging. Zoals de A27, Breda richting Gorinchem, voor de brug bij Gorinchem bijna een half uur extra reistijd. A58, Breda richting Bergen-op-Zoom. Bij de Wouwse plantage is ook een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar hou wel rekening met 3 kwartier extra reistijd. En tenslotte valt op de A2 Maastricht richting Eindhoven, voor knooppunt Leenderheide een half uur vandaag. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
2: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
3: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
4: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein.

0: tickets voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveen geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveen.
3: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 10 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De laatste files van de ochtendspits, ook in het zuiden van het land. Wat daar opvalt is de A16, bij daar richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 11 kilometer met een kwartier extra reistijd. De A16, Rotterdam richting Breda, daar is vanaf knooppunt Klaverpolder een omleiding ingesteld. Het heeft onder andere te maken, of dat heeft te maken met een ernstig ongeluk op de E19 in België. Net over de grens is dat gebeurd. Omrijden kan via Bergen op Zoom, dat is de route via de A4. En de A27, Bergen Breda richting Gorkum. Voor de brug bij Gorkum nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.
7: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
8: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
0: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
9: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet.

0: in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet? En heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.

0: ZFM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. 4 maanden na de start van de bouw is inmiddels het hoogste punt bereikt van een van de nieuwe woongebouwen bij het voormalig hoofdkantoor van Philips aan de Postdijk in Eindhoven. In totaal komen hier 5 houten woongebouwen te staan. Samen bieden de panden plek aan 200 sociale huurappartementen. Uiteindelijk wordt het hele gebied rondom het voormalig Philips-kantoor herontwikkeld met nieuwe woningen en veel groen. Combinatie Nune wil opheldering over mogelijke foutieve afvalstortregistraties in ondergrondse containers. Inwoners melden dat er veel meer stortingen op hun aanslag staan dan dat zij daadwerkelijk hebben gedaan, soms tot 10 per dag. De signalen komen uit meerdere wijken. De partij vraagt het college of er contact is met BSOB, hoeveel aanslagen mogelijk fout zijn en of inwoners actief worden geïnformeerd. Het college zegt meer tijd nodig te hebben en komt rond 9 juni met antwoorden. Een automobilist heeft gisteren een flinke ravage veroorzaakt in een woonwijk in Nuenen. De bestuurder zou onwel zijn geworden en reed vervolgens met de auto tegen meerdere wagens aan. 2 auto's liepen behoorlijk wat schade op. De bestuurder is nog met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Oud-voetballer Jan Renders is zaterdag op 88-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de voetbalclub Gemert, waar hij jarenlang aan het roer stond als hoofdtrainer van het eerste elftal. Renders werd met PSV kampioen in het seizoen 1962-1963. Ze pakte toen de titel tegen Ajax, waar op dat moment Johan Cruijff speelde. Na zijn profcarrière ging Renders aan de slag als trainer. PSV heeft deze transferperiode een belangrijk doel. Volgens directeur Marcel Brands gaat de club in ieder geval op zoek naar een vervanger voor de zwaar geblesseerde Jerry Schouten. Dat zei hij gisteren bij de uitreiking van de Eredivisie Awards. Schouten is geopereerd aan zijn knie en hij kan pas op zijn vroegst in het nieuwe jaar weer in actie komen. En bij diezelfde uitreiking van de Eredivisie Awards is PSV-speler Ismaël Saibari uitgeroepen tot speler van het jaar. Hij werd gekozen door de 18 aanvoerders van de Eredivisieclubs. Hoewel Saibari vindt dat hij vorig seizoen beter speelde, is hij toch erg blij mee. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits ook in het zuiden van het land. Wat daar nog opvalt is de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voor knooppunt Hellegatsplein zo'n 5 minuten oponthoud. De A50 Eindhoven richting Arnhem voor Ravenstein een kwartier vertraging. En nog een wegafsluiting, de A16 Rotterdam richting Breda. Ik kan beter zeggen omleiding. Want er is namelijk vanaf knooppunt Klaverpolder een omleiding ingesteld voor verkeer richting Antwerpen. Net over de grens bij Sint-Joppen-en-Tor is een ernstig ongeluk gebeurd op de E19. De weg is voorlopig ook dicht. Omrijden kan via Bergen-op-Zoom over de route van de A4 en in België de A12 nemen. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
3: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
1: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via 1FM.nl.
6: 11 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland, nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit

0: en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
2: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. 4 maanden na de start van de bouw is inmiddels het hoogste punt bereikt van een van de nieuwe woongebouwen bij het voormalig hoofdkantoor van Philips aan de Postdijk in Eindhoven. In totaal komen hier 5 houten woongebouwen te staan. Samen bieden de panden plek aan 200 sociale huurappartementen. Uiteindelijk wordt het hele gebied rondom het voormalig Philips-kantoor herontwikkeld met nieuwe woningen en veel groen. Combinatie Nune wil opheldering over mogelijke foutieve afvalstortregistraties in ondergrondse containers. Inwoners melden dat er veel meer stortingen op hun aanslag staan dan dat zij daadwerkelijk hebben gedaan, soms tot 10 per dag. De signalen komen uit meerdere wijken. De partij vraagt het college of er contact is met BSOB, hoeveel aanslagen mogelijk fout zijn en of inwoners actief worden geïnformeerd. Het college zegt meer tijd nodig te hebben en komt rond 9 juni met antwoorden. Een automobilist heeft gisteren een flinke ravage veroorzaakt in een woonwijk in Nuenen. De bestuurder zou onwel zijn geworden en reed vervolgens met de auto tegen meerdere wagens aan. 2 auto's liepen behoorlijk wat schade op. De bestuurder is nog met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Oud-voetballer Jan Renders is zaterdag op 88-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de voetbalclub Gemert, waar hij jarenlang aan het roer stond als hoofdtrainer van het eerste elftal. Renders werd met PSV kampioen in het seizoen 1962-1963. Ze pakte toen de titel tegen Ajax, waar op dat moment Johan Cruijff speelde. Na zijn profcarrière ging Renders aan de slag als trainer. PSV heeft deze transferperiode een belangrijk doel. Volgens directeur Marcel Brands gaat de club in ieder geval op zoek naar een vervanger voor de zwaar geblesseerde Jenny Schouten. Dat zei hij gisteren bij de uitreiking van de Eredivisie Awards. Schouten is geopereerd aan zijn knie en hij kan pas op zijn vroegste dit nieuwe jaar weer in actie komen. En bij diezelfde uitreiking van de Eredivisie Awards is PSV-speler Ismaël Saibari uitgeroepen tot speler van het jaar. Hij werd gekozen door de 18 aanvoerders van de Eredivisieclubs. Hoewel Saibari vindt dat hij vorig seizoen beter speelde, is hij toch erg blij mee. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In België is een ernstig ongeluk gebeurd op de E19 bij Sint-Job in het Goor. Dat is richting Antwerpen. Vanaf Nederland is er een omleiding ingesteld via Bergen-op-Zoom. Dat is de route over de A4. En vervolgens neem je in België de A12 richting Antwerpen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
1: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt.

0: onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
3: 12 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland nadat er oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden. En dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
6: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
8: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
7: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
6: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: ZFM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. 4 maanden na de start van de bouw is inmiddels het hoogste punt bereikt van een van de nieuwe woongebouwen bij het voormalig hoofdkantoor van Philips aan de Postdijk in Eindhoven. In totaal komen hier 5 houten woongebouwen te staan. Samen bieden de panden plek aan 200 sociale huurappartementen. Uiteindelijk wordt het hele gebied rondom het voormalig Philips-kantoor herontwikkeld met nieuwe woningen en veel groen. Combinatie Nune wil opheldering over mogelijke foutieve afvalstortregistraties in ondergrondse containers. Inwoners melden dat er veel meer stortingen op hun aanslag staan dan dat zij daadwerkelijk hebben gedaan, soms tot 10 per dag. De signalen komen uit meerdere wijken. De partij vraagt het college of er contact is met BSOB, hoeveel aanslagen mogelijk fout zijn en of inwoners actief worden geïnformeerd. Het college zegt meer tijd nodig te hebben en komt rond 9 juni met antwoorden. Een automobilist heeft gisteren een flinke ravage veroorzaakt in een woonwijk in Nune. De bestuurder zou onwel zijn geworden en reed vervolgens met de auto tegen meerdere wagens aan. 2 auto's liepen behoorlijk wat schade op. De bestuurder is nog met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Oud-voetballer Jan Renders is zaterdag op 88-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de voetbalclub Gemert, waar hij jarenlang aan het roer stond als hoofdtrainer van het eerste elftal. Renders werd met PSV kampioen in het seizoen 1962-1963. Ze pakte toen de titel tegen Ajax, waar op dat moment Johan Cruijff speelde. Na zijn profcarrière ging Renders aan de slag als trainer. PSV heeft deze transferperiode een belangrijk doel. Volgens directeur Marcel Brands gaat de club in ieder geval op zoek naar een vervanger voor de zwaar geblesseerde Jerdy Schouten. Dat zei hij gisteren bij de uitreiking van de Eredivisie Awards. Schouten is geopereerd aan zijn knie en hij kan pas op zijn vroegste in het nieuwe jaar weer in actie komen. En bij diezelfde uitreiking van de Eredivisie Awards is PSV-speler Ismaël Saibari uitgeroepen tot speler van het jaar. Hij werd gekozen door de 18 aanvoerders van de Eredivisieclubs. Hoewel Saibari vindt dat hij vorig seizoen beter speelde, is hij toch erg blij mee. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In België is een ernstig ongeluk gebeurd op de E19... net over de grens van Nederland bij Sint-Joppen het Goor. De weg is voorlopig ook dicht. Omrijden kan in Nederland via Bergen op Zoom over de A4... en vervolgens in België over de A12. En verder de A76, geleen richting Aken. Bij de grenscontrole staat 20 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB.
3: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: bedrijf in Eindhoven en omgeving. Hans-Verstraetenhoveniers.nl.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
6: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
7: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
8: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 1 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Sovinity zou tegenhouden. Sovinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In het zuiden van het land staan een aantal korte files met zo'n 5 minuten vertraging. Wat wel opvalt is de A4 Rotterdam richting Antwerpen voor Hogerheide 10 minuten extra reistijd. En dat heeft te maken met omrijdend verkeer van de afgesloten E19. In België is daarbij zit je op het hoorn ernstig ongeluk gebeurd. De weg is voorlopig ook nog dicht. Omrijden kan dus via Bergen op Zoom over de A4. Wat verder nog opvalt is de A76 Geleen richting Aken voor de grens. Daar bij de grenscontrole bijna 20 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor 1 dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand

0: zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
5: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beachevent.veldhoven.nl.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. 4 maanden na de start van de bouw is inmiddels het hoogste punt bereikt van een van de nieuwe woongebouwen bij het voormalig hoofdkantoor van Philips aan de Postdijk in Eindhoven. In totaal komen hier 5 houten woongebouwen te staan. Samen bieden de panden plek aan 200 sociale huurappartementen. Uiteindelijk wordt het hele gebied rondom het voormalig Philips-kantoor herontwikkeld met nieuwe woningen en veel groen. Combinatie Nune wil opheldering over mogelijke foutieve afvalstortregistraties in ondergrondse containers. Inwoners melden dat er veel meer stortingen op hun aanslag staan dan dat zij daadwerkelijk hebben gedaan, soms tot 10 per dag. De signalen komen uit meerdere wijken. De partij vraagt het college of er contact is met BSOB, hoeveel aanslagen mogelijk fout zijn en of inwoners actief worden geïnformeerd. Het college zegt meer tijd nodig te hebben en komt rond 9 juni met antwoorden. Een automobilist heeft gisteren een flinke ravage veroorzaakt in een woonwijk in Nuenen. De bestuurder zou onwel zijn geworden en reed vervolgens met de auto tegen meerdere wagens aan. 2 auto's liepen behoorlijk wat schade op. De bestuurder is nog met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Oud-voetballer Jan Renders is zaterdag op 88-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de voetbalclub Gemert, waar hij jarenlang aan het roer stond als hoofdtrainer van het eerste elftal. Renders werd met PSV kampioen in het seizoen 1962-1963. Ze pakte toen de titel tegen Ajax, waar op dat moment Johan Cruijff speelde. Na zijn profcarrière ging Renders aan de slag als trainer. PSV heeft deze transferperiode een belangrijk doel. Volgens directeur Marcel Brands gaat de club in ieder geval op zoek naar een vervanger voor de zwaar geblesseerde Jerdy Schouten. Dat zei hij gisteren bij de uitreiking van de Eredivisie Awards. Schouten is geopereerd aan zijn knie en hij kan pas op zijn vroegste dit nieuwe jaar weer in actie komen. En bij diezelfde uitreiking van de Eredivisie Awards is PSV-speler Ismaël Saibari uitgeroepen tot speler van het jaar. Hij werd gekozen door de 18 aanvoerders van de Eredivisieclubs. Hoewel Saibari vindt dat hij vorig seizoen beter speelde, is hij toch erg blij mee. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan een aantal korte files in het zuiden van het land. De meeste hebben over zo'n 5 minuten oponthoud. Meer vertraging zien we op de A58 bij Daar Eindhoven voor Moergestel 10 minuten extra reistijd. En het uiterste zuiden, de A76 geleden ging Aken. Bij de grenscontrole staan een kwartier extra reistijd ook. En de A16, dan Rotterdam-Breda, daar is vanaf knooppunt Klaverpolder een omleiding ingesteld via Bergen op Zoom over de A4. Dat heeft te maken met een ernstig ongeluk in Bellevue op de E19. De hoogte van Sint-Joppen het voor. De weg is daar voorlopig nog dicht. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
2: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
3: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
5: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
6: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
7: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
6: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
8: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 2 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken, maar het stuit op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister

0: willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bijna 70 kilometer file in het zuiden van het land. Dus er is best wel wat aan de hand links en rechts. Er staan ook wat korte files, maar ook een aantal opvallende. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en Valkenswaard staat een auto in brand. Eén rijstrook is dicht, vandaag in een half uur. Dan een omleiding, de A16 Rotterdam-Breda. Daar wordt het verkeer omgeleid richting Antwerpen via knooppunt Klaverpolder over Bergen op Zoom. Of via Bergen op Zoom, moet ik zeggen. En dit heeft alles te maken met een ernstig ongeluk op de E19 in België bij Sint-Joeken en Goor. De weg is daar voorlopig ook nog dicht. En zoals gezegd, omrijden kan via Bergen op Zoom over de A4 en vervolgens in België over de A12. En dan nog de A58, Breda Eindhoven voor Oorschot, bijna 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB.
2: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
3: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
5: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
4: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
5: Hoe plan ik een afspraak dan?
4: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.

0: ZFM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. 4 maanden na de start van de bouw is inmiddels het hoogste punt bereikt van een van de nieuwe woongebouwen bij het voormalig hoofdkantoor van Philips aan de Postdijk in Eindhoven. In totaal komen hier 5 houten woongebouwen te staan. Samen bieden de panden plek aan 200 sociale huurappartementen. Uiteindelijk wordt het hele gebied rondom het voormalig Philips-kantoor herontwikkeld met nieuwe woningen en veel groen. Combinatie Nune wil opheldering over mogelijke foutieve afvalstortregistraties in ondergrondse containers. Inwoners melden dat er veel meer stortingen op hun aanslag staan dan dat zij daadwerkelijk hebben gedaan, soms tot 10 per dag. De signalen komen uit meerdere wijken. De partij vraagt het college of er contact is met BSOB, hoeveel aanslagen mogelijk fout zijn en of inwoners actief worden geïnformeerd. Het college zegt meer tijd nodig te hebben en komt rond 9 juni met antwoorden. Een automobilist heeft gisteren een flinke ravage veroorzaakt in een woonwijk in Nuenen. De bestuurder zou onwel zijn geworden en reed vervolgens met de auto tegen meerdere wagens aan. 2 auto's liepen behoorlijk wat schade op. De bestuurder is nog met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Oud-voetballer Jan Renders is zaterdag op 88-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de voetbalclub Gemert, waar hij jarenlang aan het roer stond als hoofdtrainer van het eerste elftal. Renders werd met PSV kampioen in het seizoen 1962-1963. Ze pakte toen de titel tegen Ajax, waar op dat moment Johan Cruijff speelde. Na zijn profcarrière ging Renders aan de slag als trainer. PSV heeft deze transferperiode een belangrijk doel. Volgens directeur Marcel Brands gaat de club in ieder geval op zoek naar een vervanger voor de zwaar geblesseerde Jerry Schouten. Dat zei hij gisteren bij de uitreiking van de Eredivisie Awards. Schouten is geopereerd aan zijn knie en hij kan pas op zijn vroegste in het nieuwe jaar weer in actie komen. En bij diezelfde uitreiking van de Eredivisie Awards is PSV-speler Ismaël Saibari uitgeroepen tot speler van het jaar. Hij werd gekozen door de 18 aanvoerders van de Eredivisieclubs. Hoewel Saibari vindt dat hij vorig seizoen beter speelde, is hij toch erg blij mee. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op de wegen in het zuiden van het land. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven heb je bij knooppunt Batadorp 10 minuten tijdverlies. Op de A59 is het druk naar Den Bosch tussen Terheide en Waspik. Daar sta je ook 10 minuten vast. Net als op de A76 vanuit Geleen voor de Duitse grens door controles. En de A2 van Maastricht naar de Belgische grens is dicht bij de Koning Willem-Alexander tunnel door een ongeluk. En tot zover de ANWB
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
6: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
7: In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.

0: in de schoolbus zaten, liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staan veel korte files die een paar minuten vertraging opleveren. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is bij Maastricht-Noord dicht door een pechgeval. Verder staat er file bij de Westerschelde-tunnel. De N62 richting het zuiden, daar heb je nu ook vertraging, want de weg is dicht door een pechgeval dus. De A76 sta je een kwartier in de file door Duitse grenscontroles. Vanuit Geleen sta je vast tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. Op de A67 is een bermbrand aan de gang van Eindhoven naar Venlo bij de afrit Liesel. Dat kost je 10 minuten extra. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven sta je bij Eindhoven ook 10 minuten in de file. En tot zover de...
2: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal. En in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
6: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
7: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
6: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veersalsveen.
8: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. 4 maanden na de start van de bouw is inmiddels het hoogste punt bereikt van een van de nieuwe woongebouwen bij het voormalig hoofdkantoor van Philips aan de Postdijk in Eindhoven. In totaal komen hier 5 houten woongebouwen te staan. Samen bieden de panden plek aan 200 sociale huurappartementen. Uiteindelijk wordt het hele gebied rondom het voormalig Philips kantoor herontwikkeld met nieuwe woningen en veel groen. Combinatie Nune wil opheldering over mogelijke foutieve afvalstortregistraties in ondergrondse containers. Inwoners melden dat er veel meer stortingen op hun aanslag staan dan dat zij daadwerkelijk hebben gedaan, soms tot 10 per dag. De signalen komen uit meerdere wijken. De partij vraagt het college of er contact is met BSOB, hoeveel aanslagen mogelijk fout zijn en of inwoners actief worden geïnformeerd. Het college zegt meer tijd nodig te hebben en komt rond 9 juni met antwoorden. Een automobilist heeft gisteren een flinke ravage veroorzaakt in een woonwijk in Nuenen. De bestuurder zou onwel zijn geworden en reed vervolgens met de auto tegen meerdere wagens aan. 2 auto's liepen behoorlijk wat schade op. De bestuurder is nog met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Oud-voetballer Jan Renders is zaterdag op 88-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de voetbalclub Gemert, waar hij jarenlang aan het roer stond als hoofdtrainer van het eerste elftal. Renders werd met PSV kampioen in het seizoen 1962-1963. Ze pakte toen de titel tegen Ajax, waar op dat moment Johan Cruijff speelde. Na zijn profcarrière ging Renders aan de slag als trainer. PSV heeft deze transferperiode een belangrijk doel. Volgens directeur Marcel Brands gaat de club in ieder geval op zoek naar een vervanger voor de zwaar geblesseerde Jerry Schouten. Dat zei hij gisteren bij de uitreiking van de Eredivisie Awards. Schouten is geopereerd aan zijn knie en hij kan pas op zijn vroegst in het nieuwe jaar weer in actie komen. En bij diezelfde uitreiking van de Eredivisie Awards is PSV-speler Ismaël Saibari uitgeroepen tot speler van het jaar. Hij werd gekozen door de 18 aanvoerders van de Eredivisieclubs. Hoewel Saibari vindt dat hij vorig seizoen beter speelde, is hij toch erg blij mee. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staan veel files in het zuiden van het land. De meeste leveren een paar minuten vertraging op. Op de A27 van Breda naar Utrecht is het een stuk drukker, want tussen Werkendam en Noordeloos heb je 40 minuten oponthoud na een ongeluk. De rijbaan is dicht, je kunt er alleen langs via de af- en oprit. Omrijden kan ook via de A15 en de A2. Op de A59 naar Den Bosch sta je een kwartier in de file tussen knooppunt Zonzeel en Maden door een ongeluk. En op de A67 staat een pechgeval bij Geldrop van Eindhoven naar Venlo. Dat kost je 10 minuten extra. En tot zover de...
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koopclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
1: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
3: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: Glow FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 4 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen.

0: Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is. Net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aerts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Sovinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik, Ido Ambacht, zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land is het al heel druk op de weg. Wat opvalt is de A27 van Breda naar Utrecht, want de weg bij Noordeloos is weer vrij na een ongeluk. De vertraging is nog 10 minuten. De A2 rijdt het langzaam van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Oponthoud is een kwartier. Op de A58 heb je ook een kwartiertijdverlies van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Moergestel. De A59 naar Den Bosch is na een ongeluk bij Maden weer vrij. Het oponthoud is nog 10 minuten daar. En het is heel druk op de N2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Veldhoven en knooppunt Leenderheide. Daar moet het verkeer nu rekening houden met zo'n half uur tijdverlies.
2: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
5: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
6: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
2: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Holiday Inn Hotel aan Vellenoord in Eindhoven wordt gesloopt. Op die plek komen twee woontorens van 150 en 75 meter hoog, met honderden woningen en ruimte voor winkels en voorzieningen. Het merendeel van de bouw wordt woonruimte, vooral betaalbaar. 85% moet in het betaalbare segment vallen, waarvan 30% sociale huur. Ook de verkeersstructuur rond Vellenoord verandert ingrijpend. Minder autoverkeer, meer groen en meer ruimte voor voetgangers. Zeven inzittenden van een streekbus zijn vanochtend gewond geraakt bij een aanrijding in Waalre. Op een rotonde botste een vrachtauto op de bus. De passagiers zijn ter plekke nagekeken. Er hoefde niemand naar het ziekenhuis. De bus raakte wel flink beschadigd. De chauffeur van de vrachtwagen raakte niet gewond. 4 maanden na de start van de bouw is inmiddels het hoogste punt bereikt van een van de nieuwe woongebouwen bij het voormalige hoofdkantoor van Philips aan de Bosdijk in Eindhoven. In totaal komen hier 5 houten woongebouwen te staan. Samen bieden de panden plek aan 200 sociale huurappartementen. Uiteindelijk wordt het hele gebied rond het voormalig Philips-kantoor herontwikkeld met nieuwe woningen en veel groen. PSV heeft deze transferperiode een belangrijk doel. Volgens directeur Marcel Brands gaat de club in ieder geval op zoek naar een vervanger voor de zwaar geblesseerde Jerdy Schouten. Dat zei hij gisteren bij de uitreiking van de Eredivisie Awards. En bij diezelfde uitreiking van de Eredivisie Awards is PSV-speler Ismaël Saibari uitgeroepen tot speler van het jaar. Hij werd gekozen door de 18 aanvoerders van de Eredivisieclubs. Hoewel Saibari vindt dat hij vorig seizoen beter speelde, is hij hier toch heel erg blij mee. Bewoners van Blaartum klagen opnieuw over toenemende overlast. Meer verkeer, parkeerproblemen, zwerfafval en drukte in de Botstraat. Ze vrezen dat nieuwe plannen nog meer verkeer door hun straat sturen. De gemeente zegt dat er nog geen definitieve keuzes zijn en dat verschillende verkeersopties worden onderzocht. Wel wordt betaald parkeren ingevoerd om de parkeerdruk te verminderen. Bewoners vinden de communicatie gebrekkig. De wethouder gaat binnenkort met hen in gesprek. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staan veel files in het zuiden van het land en de meeste leveren zo'n kwartier vertraging op. Dat geldt voor de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. De A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam. Dat geldt ook voor de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom tussen Rilland en knooppunt Markizaat. En voor de weg van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. De andere kant op, van Eindhoven naar Tilburg, heb je daar ook een kwartier tijdverlies tussen Best en Moergestel. En op de A59 naar Den Bosch sta je 10 minuten in de file. Dat is tussen knooppunt Zonzeel en Maden. En tot zover de ANWB verkeer.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kies je voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
2: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
3: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
5: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
6: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
7: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
6: Inspiratie aan jouw voordeur.
8: De zomer is in zicht en dus tijd voor Beach Event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
9: 1FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 5 uur.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiebertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van

0: Breda tussen Lexmond en Werkendam. De vertraging is daar 55 minuten nu. Op de A58 ben je ook ruim een half uur langer onderweg. Het is van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En het is heel druk op de N2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Veldhoven en knooppunt Leenderheide. Daar is de vertraging 20 minuten.
1: De zomer is in zicht en dus tijd voor een beach event. Strandsporten als beachsoccer en beachvolleybal en in de avond een feest. Met artiesten als Dries Roelvink, Zani, Guido van der Graaf, François, Cruzo, Lampengasten, Tavento en Friends en nog veel meer. En op zaterdag 20 juni kijk je Nederland-Zweden op groot scherm. Van 19 tot en met 21 juni is het Dekkerplein in Veldhoven de place to beach. Overdag is Beach Event gratis. Wil je meedoen met de strandsporten of een ticket voor de feestavonden? Check dan beacheventveldhoven.nl.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkel aan huis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
5: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
6: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
7: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
6: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
7: Hoe plan ik een afspraak dan?
6: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Holiday Inn Hotel aan Vellenoord in Eindhoven wordt gesloopt. Op die plek komen twee woontorens van 150 en 75 meter hoog, met honderden woningen en ruimte voor winkels en voorzieningen. Het merendeel van de bouw wordt woonruimte, vooral betaalbaar. 85% moet in het betaalbare segment vallen, waarvan 30% sociale huur. Ook de verkeersstructuur rond Vellenoord verandert ingrijpend. Minder autoverkeer, meer groen en meer ruimte voor voetgangers. Zeven inzittenden van een streekbus zijn vanochtend gewond geraakt bij een aanrijding in Waalre. Op een rotonde botste een vrachtauto op de bus. De passagiers zijn ter plekke nagekeken. Er hoefde niemand naar het ziekenhuis. De bus raakte wel flink beschadigd. De chauffeur van de vrachtwagen raakte niet gewond. 4 maanden na de start van de bouw is inmiddels het hoogste punt bereikt van een van de nieuwe woongebouwen bij het voormalige hoofdkantoor van Philips aan de Bosdijk in Eindhoven. In totaal komen hier 5 houten woongebouwen te staan. Samen bieden de panden plek aan 200 sociale huurappartementen. Uiteindelijk wordt het hele gebied rond het voormalig Philips-kantoor herontwikkeld met nieuwe woningen en veel groen. PSV heeft deze transferperiode een belangrijk doel. Volgens directeur Marcel Brands gaat de club in ieder geval op zoek naar een vervanger voor de zwaar geblesseerde Jerdy Schouten. Dat zei hij gisteren bij de uitreiking van de Eredivisie Awards. En bij diezelfde uitreiking van de Eredivisie Awards is PSV-speler Ismaël Saibari uitgeroepen tot speler van het jaar. Hij werd gekozen door de 18 aanvoerders van de Eredivisieclubs. Hoewel Saibari vindt dat hij vorig seizoen beter speelde, is hij er toch heel erg blij mee. Bewoners van Blaartum klagen opnieuw over toenemende overlast. Meer verkeer, parkeerproblemen, zwerfafval en drukte in de Botstraat. Ze vrezen dat nieuwe plannen nog meer verkeer door hun straat sturen. De gemeente zegt dat er nog geen definitieve keuzes zijn en dat verschillende verkeersopties worden onderzocht. Wel wordt betaald parkeren ingevoerd om de parkeerdruk te verminderen. Bewoners vinden de communicatie gebrekkig. De wethouder gaat binnenkort met hen in gesprek. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog steeds heel druk op de wegen in het zuiden van het land. Op de A58 heb je een half uur vertraging van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. De A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je vast. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 20 minuten. Op de A27 van Utrecht naar Breda heb je een kwartiertijdverlies tussen Noorderloos en Werkendam. Op de A50 sta je ook een kwartier in de file van Eindhoven naar Oss tussen Son en Breugel en Veghel. En je hebt op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Ewijk en Kuik. En tot zover de...
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
3: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
6: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
7: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
8: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 6 uur.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een

0: drie opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is Bianca Damink van de ANWB. Heel langzaam maar zeker worden de dagelijkse files wat korter. De A58 gaat dat nog wel heel moeizaam, van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batendorp is de vertraging nog 40 minuten. De N2 Eindhoven richting Maastricht heb je nog een half uur tijdverlies. Dat is voor knooppunt Leenderheide. Verder sta je op de A2 van Utrecht naar Den Bosch nog een kwartier in de file tussen Culemborg en Zaltbommel. En op de A27 van Utrecht naar Breda heb je nog 20 minuten oponthoud tussen Lexmond en Werkendam. En tot zover de ANWB.

0: ZFM Headlines.
1: Goedendag, ik ben John van Vroenhoven. Holiday Inn Hotel aan Vellenoord in Eindhoven wordt gesloopt. Op die plek komen twee woontorens van 150 en 75 meter hoog, met honderden woningen en ruimte voor winkels en voorzieningen. Het merendeel van de bouw wordt woonruimte, vooral betaalbaar. 85% moet in het betaalbare segment vallen, waarvan 30% sociale huur. Ook de verkeersstructuur rond Vellenoord verandert ingrijpend. Minder autoverkeer, meer groen en meer ruimte voor voetgangers. Zeven inzittenden van een streekbus zijn vanochtend gewond geraakt bij een aanrijding in Waalre. Op een rotonde botsen een vrachtauto op de bus. De passagiers zijn ter plekke nagekeken. Er hoefde niemand naar het ziekenhuis. De bus raakte wel flink beschadigd. De chauffeur van de vrachtwagen raakte niet gewond. 4 maanden na de start van de bouw is inmiddels het hoogste punt bereikt van een van de nieuwe woongebouwen bij het voormalige hoofdkantoor van Philips aan de Bosdijk in Eindhoven. In totaal komen hier 5 houten woongebouwen te staan. Samen bieden de panden plek aan 200 sociale huurappartementen. Uiteindelijk wordt het hele gebied rond het voormalig Philips-kantoor herontwikkeld met nieuwe woningen en veel groen. PSV heeft deze transferperiode een belangrijk doel. Volgens directeur Marcel Brands gaat de club in ieder geval op zoek naar een vervanger voor de zwaar geblesseerde Jerdy Schouten. Dat zei hij gisteren bij de uitreiking van de Eredivisie Awards. Bij diezelfde uitreiking van de Eredivisie Awards is PSV-speler Ismaël Saibari uitgeroepen tot Speler van het Jaar. Hij werd gekozen door de 18 aanvoerders van de Eredivisieclubs. Hoewel Saibari vindt dat hij vorig seizoen beter speelde, is hij hier toch heel erg blij mee. Bewoners van Blaartum klagen opnieuw over toenemende overlast. Meer verkeer, parkeerproblemen, zwerfafval en drukte in de Botstraat. Ze vrezen dat nieuwe plannen nog meer verkeer door hun straat sturen. De gemeente zegt dat er nog geen definitieve keuzes zijn en dat verschillende verkeersopties worden onderzocht. Wel wordt betaald parkeren ingevoerd om de parkeerdruk te verminderen. Bewoners vinden de communicatie gebrekkig. De wethouder gaat binnenkort met hen in gesprek. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land worden de files nu snel korter. De meeste leveren nog een paar minuten vertraging op. Op de A58, daar heb je nog wel een kwartiertijdverlies van Tilburg naar Eindhoven. Het rijdt nog langzaam daar tussen Moergestel en knooppunt Batadorp.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
3: Wat ons vooral zeg maar, tegen de borst stuit, is dat dat zwaard van Damocles, van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
2: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het

0: Met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files in het zuiden van het land zijn opgelost, maar op de A58 heb je nog een kwartier vertraging. Dat is van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Op de A27 van Utrecht naar het zuiden sta je nog 10 minuten vast tussen Noorderloos en Werkendam. En op de N276 Brunssum-Maasbracht is een ongeluk gebeurd. De weg is daardoor dicht tussen Doenrade en Sittard.
2: Glow Evening.
3: Ja, het is druk op de weg en warm in de stad. Zo dadelijk Cannonball van Showtech, maar eerst I Just Might van Bruno Mars.

0: Ja, ja, Cannonball van Choketijd. Dit is echt wel een heel traag nummer. Maar het past eigenlijk wel bij de hitte van vandaag. Ik zit hier niet alleen in de studio, ik ben hier weer met Kira. Hallo Kira.
1: Hi.
0: Hi. Nou, we hebben elkaar al een paar weken niet gezien, hè? Jij was er een paar weken niet, altijd heel druk. Een
1: paar maanden, denk ik zelfs.
0: Ja, dat denk ik ook. Heel veel gebeurd. Maar ik denk dat het meest belangrijke dat er is gebeurd, is toch wel onze switch.
1: De olifant in de kamer.
0: De olifant in de kamer.
1: We willen het beestje maar benoemen.
0: Ja,
1: wij hebben allebei onze tickets voor Harry Styles verkocht. Of ja, die van mij staan nog te koop.
0: En ik heb hem verkocht, thank god. Maar voor wie niet weet wie we zijn, wij waren in eerste instantie best wel grote Harry-fans eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: En we waren super excited over zijn nieuwe album en we hadden er super veel zin in. En toen kwamen heel die concerttoerreeks en toen hebben we het er ook over gehad dat we allebei tickets wilden en in de wachtrij stonden en helemaal gestrest waren. En
1: toen kwam het album uit.
0: Ja.
1: En toen was het toch wel van, oké.
0: Ja.
1: Heb ik hier €140 dadelijk voor betaald?
0: Ja, en dat willen we niet. Dat willen we echt niet. Nee, dus verkocht. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Hoe voelt dat?
1: Ja, balen.
0: Even eerlijk, ja. En waarom voelt het balen?
1: Ja, toch al €140 daar ik een putje af. Want wij hebben vorige week of twee weken geleden besloten. Ik ging eigenlijk met een van mijn beste vriendinnen.
0: En hoe heet die beste vriendin?
1: Eantel.
0: Yes.
1: Shout out naar jouw meisje. Maar
0: sorry, maar dat klonk heel sekslijnachtig.
1: Oei.
0: Shout out naar jouw meisje.
1: Okay. Was niet zo bedoeld. Maar we hebben eigenlijk vorige week besloten dat we ze te koop zouden zetten. En eerst hadden we hem voor €140 te koop gezet. En nu staat hij ter bieding te koop, want we wilden er echt vanaf.
0: Ja, en dat snap ik. En heel veel mensen willen er blijkbaar vanaf. Hè? Het is volop in het nieuws. Het Blue Dot Fever wordt het genoemd. Als in dat er nog superveel kaartjes beschikbaar zijn. En dat was natuurlijk in eerste instantie niet zo. Want mensen dachten, oh jee, hè, ik heb dus gelezen dat bij Taylor Swift, die deed ook maar twee concerten in Nederland. En iedereen kreeg helemaal stress toen met Taylor Swift. En die dacht, oh shit, ik moet een kaartje bemachtigen. Maakt niet uit. Dus die hadden superveel verschillende dagen hadden ze kaartjes voor gekocht. En nou ja, dat konden ze dus uiteindelijk wel verkopen. Maar toen wij onze tickets hadden bemachtigd, toen kwam Harry ineens met motherfucking 10 andere concerten aan in Amsterdam.
1: Hij heeft het heel slim, wat dat betreft, heel slim gedaan.
0: Is het slim?
1: Ik denk dat als hij de helft van de shows had gedaan, dat hij dan misschien wel had uitverkocht.
0: Dat weet ik
1: wel
0: zeker.
1: Want nu staat hij 10 keer in een driekwart lege arena, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat is voor zichzelf heel zielig. Want ik heb beelden gezien op TikTok en daarin gaf hij zelf aan dat hij überhaupt twijfel had of er mensen nog naar zijn concert zouden komen, omdat er zoveel om te doen was.
0: Oh, echt?
1: Ja, hij heeft het letterlijk naar publiek uitgesproken.
0: The poor little millionaire. Ja. De arme miljonair, die is bang. Nee, ik vind het echt. En ik word ook chagrijnig van als mensen het benoemen. En ook inderdaad dat het heel zielig is. En dat hij zichzelf allemaal zielig vindt. Dat ik denk, ja maat, jij kiest hier zelf voor. Jij hebt zelf gezegd, oh, ik ga residency doen.
1: Ja, babes, volgende keer toch weer gewoon
0: gewoon één concertje in Amsterdam.
1: Ja.
0: Als je deze concertreeks overleeft met je fans.
1: Ja, dat.
0: Maar ja, de persoon, of nou ja, de groep waaraan Harry het te danken heeft, is natuurlijk
1: One Direction.
0: Ja, nee, One Direction. Dus bij deze, Harry is gecanceld, maar One Direction kan gewoon lekker door.

Ik moet nog wel één ding vertellen eigenlijk. Het was op zich best wel grappig. Ik sprak vandaag een meisje en die had twee kinderen. En één daarvan heette Liam, als in L-E-Y-M. En de andere heette Louis, als in L-A-U... Nee, L-U-A-Y. Liam en Louis. Ik zo, jij hebt bijna heel de band voor One Direction bij elkaar. Zei ze, wie?

0: Ja, en voor my last trick or next trick ga ik niet het weer doen, maar gaat Kira het weer doen.
1: Ja, zoals jullie hebben gemerkt is het vandaag echt pokkenwarm.
0: Zo.
1: De temperatuur zal daarom ook maar tot 17 graden dalen vandaag. En morgen wordt het weer lekker tropisch met een graadje of 26.
0: Ja, sorry, ik ben gewoon in shock vanwege de hitte. Heat shock, heat stroke, komt goed.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: het is van Sabrina Carpenter. En dan heb ik nu zeg maar een heel gek gevoel wat ik laatst had. En daar wil ik het even over hebben. Want ik heb nu al 3 jaar een relatie. Ja, en jij hebt ook een tijdje een relatie. En ik zat laatst gewoon in zo'n melancholische buitendenken van... hey, eigenlijk mis ik het gevoel van een gebroken hart.
1: Ergens snap ik die wel. Zelf heb ik dat gevoel op dit moment echt totaal niet.
0: Nee, maar het gevoel van een gebroken hart is zo puur en zo rauw. Dat je ook, zeg maar, er is ook gewoon... Er zijn films voor gemaakt, er is muziek voor gemaakt, zeg maar. Er zijn boeken over geschreven. Alles is duidelijk op het moment dat je een gebroken hart hebt. Op het moment dat je in een relatie zit. Zeg maar, hoeveel fucking nummers gaan over gezonde relaties?
1: Niet veel.
0: Niet veel. Dus eigenlijk val je gewoon buiten de mediaboot. Want alles is, hè... You just have to taste me when it's good. Elk nummer op ons playlist gaat over... het vervelende van relaties. Maar op het moment dat je dus al heel lang in een relatie zit... dan het begint me gewoon op te vallen. Zeg maar, Mamma Mia keek ik altijd als mijn hart gebroken was. Dat kan nu niet. En ik snap het ook nu allemaal niet meer. En dan denk ik, ja, nou, op zich... Ja, zeg maar, een gebroken hart is gewoon hetgeen... Je kan je ziel erin kwijt, je kan je emotie erin kwijt. Je mag gewoon ongegeneerd janken en heel de dag in je bed liggen.
1: Deze, ja.
0: En ze gaan nooit iets schrijven. Nooit wordt er muziek geschreven hoe je, zeg maar, je kont genaaid wordt... door je ex-werkgever bijvoorbeeld. Als hij bijvoorbeeld, weet ik veel, afluisterapparatuur in zijn huis heeft zitten. Shout-out. Shout-out naar mijn ex-werkgever. En... Ja, maar daar schrijven ze niks over. Daar schrijven ze niks over. Het gaat alleen over liefde.
1: Ik ben stuk, ik gil.
0: We lachen, because it's true.
1: Als een boer met kiespijn.
0: Als een boer met kiespijn. Ja, maar we zijn er allebei door genaaid. Dus daar kennen we elkaar van. Van het in de kont genaaid worden door ex-werkgevers. Maar in ieder geval, gebroken hart. Ja, ik haal er... Jezelf er gewoon heel erg in vinden. Op het moment dat je hart gebroken is. En dat geeft rust.
1: Nou.
0: En duidelijkheid.
1: Ja.
0: Heb jij er nog iets over te zeggen?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee, je bent helemaal flabbergasted.
1: Ja.
0: Ja, helemaal prima. We gaan door naar de spotlight.
2: Dit is deze week. De Glow FM

0: Goes. YYY van Shawn Mendes en dan nu Kira. Nu ga jij een leuk verhaaltje vertellen.
1: Ja, want normaal hebben we de doorschuifplaat. Maar nu even niet. We hebben vandaag The Cure van Olivia Rodrigo uitgelicht. En zij heeft dat als tweede single van haar aankomende derde album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Uitgebracht. Die komt 12 juni uit, komt het album.
0: Okay.
1: En het nummer gaat over onzekerheid en beseft dat liefde niet al je problemen kan oplossen. Olivia zelf noemt het haar favoriete nummer tot nu toe van haarzelf. En opvallend is dat fans eerst dachten dat de titel The Cure verwees naar de band The Cure. Maar Olivia heeft later ontkracht dat dat er iets mee te maken heeft.
0: Oh, ja, ik dacht inderdaad ook wel, dat is best wel heftig.
1: Ja, het heeft er niks mee te maken. Het is gewoon, ze heeft gedacht, oh, dat is een leuke naam. Dus hier is dan.
0: Het zal wel een beetje verbinding hebben met het nummer zelf. Maar The Cure van Olivia Rodrigo. Oké, dankjewel, Kira.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt-het-vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
3: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job. On the last climb, they reduced a bunch. And yeah, then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
2: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de N2 van Eindhoven naar Maastricht tussen knooppunt Batadorp en Meerhoven-Zuid door een vrachtwagen met pech. De afrit is dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de...
5: Glow Evening!

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de droneaanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
3: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
2: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In de Bild werd rond 2 uur vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het vijfde dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas later achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
3: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten. En de begeleidster was helaas overleden, dus er waren ook geen documenten die we konden checken op dat moment.
2: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
4: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
2: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlandse echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

thank you is what I should have said. I should be in bed, but

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Volgens de Ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Beeld werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In de Bilt werd vanmiddag afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het vijfde dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten van meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.